0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep.

waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

onrust, onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer, schaam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

before. I tear my arms and let me hold you like I never did.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft, dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein. Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
2: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex Energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje, minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: van 4 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging. Hij wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Maar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

0: Dat was Piet Vilten samen met de makkers met Vakantie. Een vrolijke Nederlandstalige slager uit 1995. En dat is natuurlijk een toepasselijk nummer. Want inmiddels zijn er ook de schoolvakanties in Midden-Nederland begonnen. Of u nu vertrekt naar het verre oorden of lekker thuis geniet van een welverdiende break. Wij wensen u een fantastische zomer toe. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars in Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg en verder buiten natuurlijk. En wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via Gezellig Hollands, apenstaartje eenvallei.nl. Uw verzoekjes en reacties en opmerkingen zijn van harte welkom. Deze week draaien we een verzoek van radiocollega Bea Koops. Bea is al vele jaren verbonden aan de Omroep en werkt mee aan vele diverse programma's. Waaronder Jazz Spectrum, Studio C en daarnaast is zij ook te zien bij Xon TV met het programma Mooi Zo. Bea koos voor bluesmuziek van de Limburgse troubadour G. Reinders. Een keuze met een mooie herinnering aan de concerten in Cultura samen met het OBK Bennekom. En ook de plezierige interviews die zij met hem mocht maken. Volgens Bea is G. Reinders een sympathiek artiest die de harmonie en blaasmuziek op bijzondere wijze onder de aandacht heeft gebracht bij een breed publiek. Hier is G. Reinders met bluesmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop, allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog buiten de deur hoorde ik het gerette tet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok ons nog uren over de stoep.

0: Roelf Ruiting met Er gaat een trein naar Niemandsland. Een gevoelig nummer dat rond het jaar 2000 verscheen. En nog altijd regelmatig te horen is bij liefhebbers van het Nederlandstalig lied en de piratenmuziek.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, we gaan even terug naar het Nederland van de jaren 50. Het orkest zonder naam onder leiding van Gert de Roos was de destijds een van de populaire radioorkesten van ons land. In 1953 brachten zij samen met de Marketeers en de Musketeers het lied Aan het strand van Mooi Havana uit. Het nummer vertelt het verhaal van een meisje dat blijft uitkijken naar haar geliefde zeeman die over zee is vertrokken. Een prachtige klassieker uit de rijke geschiedenis van de Nederlandse lichte muziek. Het was het orkest zonder naam en de Marketeers Musketeers met het strand Mooi Havana.

0: Met hart en ziel, Frans Duis. Dit nummer verscheen in 2019.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat René de Haan. René de Haan werd geboren op 9 juli 1954 in Amsterdam en groeide op in de Jordaan. Een wijk die bekend staat als de bakermat van vele artiesten van het Nederlandse levenslied. En al op jonge leeftijd liet zij haar zangtalent horen in de café van de hoofdstad, waar zij regelmatig optrad voor het lokale publiek. In 1985 kreeg René een platencontract aangeboden bij EMI en een jaar later verscheen haar eerste officiële werk. Maar de echte doorbraak kwam pas in 1988 met het lied Vuile Huigelaar. Behaalde zij een notering in de nationale hitparade van de Nederlandse top 40. En niet veel later volgde opnieuw succes met Mannen, steeds weer de verkeerde. Dankzij deze hits groeide zij uit tot een van de bekendste vertolksters van het Nederlandstalige levenslied. René de Haan stond bekend om haar warme stem, haar Amsterdamse uitstraling en haar repertoire vol herkenbare verhalen over liefde, verdriet en het dagelijkse leven. Ze bleef jarenlang een veelgevraagd artiest op feesten, festivals en evenementen door het hele land heen. Haar nummers, zoals Neem mij nog een keer in je armen, Mooie blauwe ogen en Vuile huigelaar behoren nog altijd tot de geliefde klassiekers binnen het genre. Ook buiten de muziek wist zij regelmatig de aandacht te trekken. Zo werkte ze mee aan televisieprogramma's en bleef zij een vertrouwde naam binnen de Nederlandse muziekwereld. Op 2 juli 2016 overleed René de Haan in haar geboortestad Amsterdam op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Haar muziek leeft echter voort en haar naam blijft onlosmakelijk verbonden met het Amsterdamse levenslied en de Nederlandse Smartlap. René de Haan, een ras Amsterdamse zangeres die met haar levensliederen een blijvende indruk heeft achtergelaten in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Ik draai nu eerst Vuile Huigelaar. Vuile Huigelaar was de grote doorbraak van René de Haan en de single verscheen in 1988 en groeide uit tot haar bekendste hit. Daarna hoor je Ik droomde dat jij van mij droomde. Dit nummer staat op het album René de Haan dat in 1989 werd uitgebracht en waarop zij opnieuw haar kenmerkende Amsterdamse levenslied liet horen. Hier is René de Haan.

0: tijd voor het cabaretmoment.
1: Vakantieperikelen, de lifter. Dat is een klassiek cabaretverhaal van Nederlands Hoop. Het legendarische duo Freek de Jonge en Bram Vermeulen. In dit humoristische verhaal volgen we een jonge lifter die tijdens zijn vakantie van de ene merkwaardige ontmoeting in de andere terechtkomt. Met scherpe observaties, absurde situaties en typisch Nederlandse humor laat Nederlands Hoop zien dat reizen soms heel anders verloopt dan gepland.
2: Mijn eerste rooireis was een falikante mislukking geworden. En mijn fietstocht langs de jeugdherbergen was mislukt. Omdat ik geen vader en moeder wilde zeggen tegen twee mensen die mijn vader en moeder helemaal niet waren. Maar mijn vader wilde een kerel van me maken. En daarom reden we die morgen vroeg op de brommer naar de uitvalsweg naar Utrecht. Ga hier nou maar staan en steek je duim krachtig omhoog. En hou je bordje Tokio de goede kant op. Zelf ging ik achter een oude eikenboom staan, daar stond ik met mijn gebleekte spijkerpak, mijn plastic opengewerkte sandalen, mijn rugzak met vergroomd draagstel en mijn haarband. Om 12 uur kwam mijn moeder met de tram en de lunchpakket. Ze ging ook achter de boom staan. Na 2 uur zei ze, we zullen voor je duimen, jongen. En 5 minuten later scheurden ze voorbij in een Alfa Romeo. Ikzelf moest nog een uur wachten op een kanariegele dag. De chauffeur begon onmiddellijk over mijn knie te strijken. Ik zeg, handjes thuis, meneer. Hij zegt, oh, ik dacht dat het een versnelling was. Ik zeg, we zitten in een DAF, meneer. Die heeft helemaal geen versnelling. Toen zei hij, oh nee, ik dacht dat het mijn Pinter een pookje was. Toen zei ik, nou, het was mijn pookje. Of het Pinter is, moeten we nog maar afwachten. Zo gauw als ik kon stapte ik uit en ik rende terug naar het uitgangspunt. Gelukkig zaten mijn ouders nog achter de eikenboom. Na 3 weken brak de bouwvakvakantie uit. En ik werd meegenomen door een gezin in een Opel Rekord. Ik zat op de achterbank tussen 5 kinderen in. Die alsmaar zongen, hij was een smokkelaar. En de vrouw vertelde me dat ze wat levensmiddelen hadden meegenomen omdat alles in Duitsland 2 keer zo duur was. Nu begreep ik waarom de uitlaat over het asfalt sleepte. Daar waren we bij de grens. Haben Sie etwas zu zollen? Vroeg de beambte bars. Nur Mundvorrat, zei de bouwvakker. Duidelijk ingestudeerd met veel understatement. Een van zijn kinderen kreeg de slappe lach. En ik kreeg een rood hoofd. De kofferruimte moest open. Op het eerste gezicht zag hij 4 pakken koffie liggen. Is dat alles? Vroeg hij bits. Ik geloof het, zei de bouwvakker. Hetgeen hij duidelijk niet had ingestudeerd. Hij liep naar voren en vroeg aan zijn vrouw, hoeveel pakken koffie hebben we bij ons? 4 of 5? 8, antwoordde de vrouw. Met weinig gevoel voor understatement. Alles moest eruit en het was een hele hoop, want ik bleef midden in de kring achter met de hoeveelheid levensmiddelen die best in een kleine FIFO-zaak hadden kunnen staan. Ik kreeg het formulier met een schade van 1256 mark en zag nog juist hoe in de verte de Opel Rekord wegreed en ik werd nagewuifd door de 5 kinderen van de bouwvakker. Na 2 dagen werd ik opgepikt door een mevrouw met een Fiat 500 die hem tot stilstand had gebracht door krachtig over mijn tenen te rijden. Je kunt meerijden tot Heidelberg, zei ze. Monter stapte ik in. Op de achterbank lag een bokser die ik niet gezien had. Hij mij wel. Vrolijk sprong hij bij me op schoot en begon mijn brillenglazen schoon te likken. De vrouw begon hem naar achteren te praten, maar verloor daarbij zoveel mondvocht dat er best ruitenwissers aan de binnenkant hadden mogen zitten. Samen met haar speeksel, het gekwijl van de hond en mijn angstzweet steeg het vochtigheidsgehalte tot ver boven het landelijk gemiddelde. Ze wilde nu de hond met haar hand naar achteren drukken, maar reed daardoor 2 meter door de berm, zodat de bokser als een vosbond rond mijn hals werd geslingerd. Ik geloof dat ik moet overgeven, zei ik. De kotzakken zitten in het dashboardkastje. Antwoord is er gevat. Eindelijk bij Heidelberg mocht ik eruit. En daar zag ik haar staan, tussen zo'n stoere verpleegster uit Dokkum. Rugzak en hangtieten. Ze was na 2 dagen al zo verbrand dat de brandweer uit voorzorg de muren van de belendende percelen nat moest houden. Ze was met hoge verwachting van de Italiaanse man op stap gegaan en kwam ook weer in verwachting terug. Het was gebeurd voordat ze het in het woordenboek had kunnen opzoeken. We besloten samen met de trein terug te gaan en zo trof ik mijn ouders die middag op het Centraal Station. S'avonds gingen we in het Okura Hotel nog een hapje eten. Als je straks je toetje opeet, mag je nog een paar keer met de lift op en neer, zei mijn moeder. En zo werd het dan toch nog een beetje vakantie.

0: Met Annabelle schreef Hans de Boy Nederlands muziekgeschiedenis. Meer dan 40 jaar na de release blijft het nummer een vaste waarde binnen de Nederpop. Samen met de Nederpop All-Stars krijgt deze klassiekers telkens opnieuw een eigentijdse uitvoering.
1: En deze week zetten we de volgende. Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we moeten natuurlijk wel de juiste jingle starten. En van housebeats naar Weense walsen. In de jaren 90 wist André Rieu heel Nederland aan het swingen te krijgen. Met een verrassende klassieker. Met zijn Johan Strauss orkest maakte hij klassieke muziek toegankelijk voor een miljoenen publiek. Hier is André Rieu met de medley die haar fijn laat horen waar zijn hart ligt. Geen house, maar Strauss.

0: Gelukkig gaat het inmiddels weer goed met Wolter Kroes. Na een moeilijke periode van herstel staat hij weer op het podium met dezelfde energie en het enthousiasme waarvoor zijn fans hem al jarenlang waarderen. Als ik je help, I Can Help, is een Nederlandse talige versie van de internationale hit I Can Help, geschreven door de Amerikaanse zinger en songwriter Billy Swan. Wolter Kroes nam zijn versie op van het album 24 uur per dag, dat verscheen in 2002. De Nederlandse tekstbewerking is van Ferry van Leeuwen.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en van een spontane zangpartij in de kroeg naar een officiële single. René van het Plein volgt opnieuw zijn muzikale hart. Met een frisse en eigentijdse versie van de Nederlandse klassieker blaast hij nieuw leven in een geliefde meezingen van drukwerk. Hier is René van het Plein met Schijn een lichtje op mij.

Het laatste huis, dat is de single waarmee Robert van Hemert de landelijke bekendheid kreeg na zijn overwinning in het tv-programma De Hollandse Nieuwe. In de finale zong hij dit nummer, waarna hij dezelfde avond als single werd uitgebracht. Het nummer verscheen daardoor in juli 2022 en markeerde de start van zijn carrière als professionele volkszanger. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. En dat is gezellighollands@eenvallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via Radio Gemist op de website van Zon 1 Vallei. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Speckley. We sluiten af met Lico 010 en het nummer Doolhof. Een nummer over verdwalen in gevoelens en relatie. Bedankt voor het luisteren, geniet van de zomer en graag tot volgende week bij Gezellig Hollands op 1 Vallei.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen.

als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: Dit is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Een heel goedenavond gewenst. Mijn naam is Frits Proef. Ik ben vanavond uw gastheer. Tegenover mij zit Angelina die de techniek in handen neemt. En dat zal best goed gaan. En Marcel die over haar schouder meekijkt. Haha. We beginnen met een nummer van Jaap Berends. In een moeilijke periode door de ziekte heeft hij deze cd gemaakt. In 11 composities vertelt hij het verhaal over zijn ziekte. Een voor hem een cd van onschatbare waarde. Hier is Iris.

Het volgende nummer is er eentje van Ronald Douglas en Rob Bavel. Ze werken al jaren samen, maar hadden nooit een cd gemaakt. Wel nu, hier komt-ie. Hier is Change Partners.

We gaan verder met een nummer van Hans Dulfer. Deze oude rot in het vak stelde in 1995 zich enkele bescheiden doelen. Hij wilde nog één keer premier worden, journalist en voetballer. En hij wilde de Elfstedentocht toch nog een keer winnen. Het is er helemaal van gekomen. Maar hij was toen maar 55. Dus hij is aardig oud op het ogenblik. Maar hij speelt nog steeds fantastisch. Hier is Big Boy van Hans Dulfer.

Jimmy Hopperin, John Engels en Thomas Winter Anderson zaten 30 jaar geleden in een kelder van Thomas om wat stukken op te nemen. Ze werden niet gehinderd door producers, want ze deden het helemaal zelf. Maar de cd kwam er nooit en de tapes gingen op de plank. Later zijn ze opgefrist door technicus Marcus Noordlund. Luister maar naar het resultaat. Hier is East 30 Seconds.

zijn het hier over eens dat het echt wel lijkt dat hij in de kelder is opgenomen, deze cd. We gaan verder met het Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Een creatie van de cd van Rita Reis. De vocale rollen worden vertolkt door Fee Klaassen, Anna Cerise en Esther van Hees. Here's the very thought of you.

Ik vind dit fantastische muziek. We gaan verder met een nummertje van Mercury Barnes. Ja. Deze dame komt uit New York. Is al 30 jaar in het vak. En heeft ook heel veel in Nederland opgetreden. Hier komt de

In oktober 2023 ontving de smederij in Groningen een opmerkelijk trio. De Amerikaanse vibrafonist Steve Nelson, de bassist John Teep en drummer Erik Ineke. Van dit optreden is een fantastische dubbel CD gemaakt, geproduceerd door Timeless Records van Wim en Ria Wicht. Het is de moeite waard om eens even af te luisteren, want ik vond het fantastisch. Maar ik heb er een nummer van afgedaan. Hier is Backscroove.

Heerlijke muziek. We gaan verder met een nummer van Sebastian Alterkamp en Ruud Ouwehand. Deze twee van de eerste de leerling was. Van de tweede maken jazz fris en herkenbaar zonder te vervallen in saaiheid en platgetreden paden. Luister maar. Hier is From the Tale from Another World.

Efraim Trujillo heeft met zijn album Heroes een stel legendarische voorgangers naar de kroon gestoken. Hij geeft een eigen draai aan 7 klassiekers. Hier komt Training Session.

Goeie muziek. We gaan verder met het nummer van Joost Soeteman. Van zijn cd, waar hij dus heel veel Kalmati. Hij noemt het zelf een ommetje van standaard zijn eigen composities. Ik vind het een mooie cd. Hier is Waltz Blue.

Dan verder met een nummer van John DeRocco. Ruocco. Hij is in 1952 geboren, maar in 1979 naar de Lage Landen verhuisd. Hij heeft veel in België gespeeld in de ACT Big Band. Gaf les aan het conservatorium te Luik. Later was hij hoofddocent aan het conservatorium te Den Haag. Hij was een inspirator en mentor voor vele studenten en muzici uit de hele wereld. Hier is John DeRocco en Am I Asking Too Much?

We zijn er weer aangekomen aan het laatste nummer van dit uurtje. Het gaat altijd zo verschrikkelijk snel. Ik wil Angelina bedanken voor de verschrikkelijk goede ondersteuning. Marcel, die is weg. En ik zie u de volgende keer weer. We gaan verder met het nummer van Han Bennink. Michel Boslap en Ernst Glerum. Ze zijn niet tenminste in de muziekwereld. Hier is Mysterioso.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is,

0: is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Look to Jesus, you will see what love is. Jordan Feliz met zijn lied Love Is. En als je dan weet wat die liefde is, mag je daar ook gewoon binnenstappen en het ervaren. En daarom gaan we luisteren naar Tedashi en Sarah Reeves met Step Into Love.

Het was nog even te snel. U hoorde Graceful Closure met het lied Waves. Het volgende lied waar we naar mogen luisteren is van Reijer. We gaan luisteren naar zijn lied Live.

in the water. Garvey met In the Water. Het volgende lied waar naar geluisterd is van Ben Compton samen met Savannah Crabb. We gaan luisteren naar het lied Yes.

343 met Counterclockwise. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Forrest Frank. We gaan luisteren naar zijn lied Low Key.

Youth Alive en Eden Todd met Forever and Always. Dan gaan we door met Gateway Youth met hun lied Oxygen.

Between Youth met het lied Oxygen. Dan gaan we er nu zometeen even tussenuit voor het nieuws. En daarna zijn we terug met nog een, ja, ongeveer een uur aan mooie nummers waar we samen naar mogen luisteren. Als eerste gaan we luisteren naar Austin French met Walls Fall Down. Dat is straks na het nieuws. Tot straks.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van...
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12

0: tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

U hoorde Matthew West met Don't Stop Praying. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Citizen Way. We gaan luisteren naar hun lied Perfectly Loved.

0: Citizen Way met Where Would I Be Without You. Het volgende nummer waar we gaan luisteren is van Trinity. We gaan luisteren naar een lied, Alive Again.
1: These

Hawk Nelson samen met Hunter en Tara met het lied Never Let You Down. Het volgende lied waarnaar we gaan luisteren is van Damascus. We gaan luisteren naar een lied niet van deze wereld.

hoorden de Planet Shakers met hun lied I Know You Can. Het volgende lied waarnaar gaan luisteren is van Dan Bremnes. We gaan luisteren naar zijn lied Wherever I Go.

Informants met Courage. Het volgende lied waar we naar mogen gaan luisteren is van Mercy Me samen met Sam Wesley. We gaan luisteren naar het lied wat ik nu even kwijt ben. Het lied On Our Way.

Hoorde Fucking a Country samen met Dante Bowie met Unity en daarvoor Danny Gokey met New Day. Met nog 4 nummers te gaan in deze uitzending zijn we aangekomen bij Equippers Revolution met het lied This Is Forever.

hoorde Capital Kings met I Feel So Alive. We zijn aangekomen bij weer het ene laatste nummer van deze uitzending. We gaan luisteren naar Four String met zijn lied Hallelujah.

daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Ik hoop ook als dat er geen nieuwe nummers bij zaten, u toch heeft kunnen genieten. Volgende week halen we die nummers gewoon weer in. Ja, bedankt dus voor het luisteren naar deze uitzending. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren, dan kan dat via de afspeellijst die je kunt vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar in de bio staat een linkje naar de afspeellijst en daar kun je dus de nummers terugluisteren. Mits ik niet vergeet de afspeellijst bij te werken, dat gebeurt regelmatig als ik het niet live doe. Maar we zien het vanzelf. We sluiten deze uitzending in ieder geval af met Toby Mac met Beyond Me. Tot volgende week.

0: Dit is Stilok. Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Evert-Jan van Beek.

Een driekoppige band uit Londen. Deze electropopband die niet meer bestaat. Sinds 2017 al niet meer. En deze plaat komt trouwens ook uit 2017. Hurricane hoorde je van Volts. En dat schrijf je met V-A-U-L-T-S. 2017 dus, Hurricane. De laatste jaar dat deze band actief was. Wel jammer, want het is toch best wel fijne muziek. Al zeg ik het zelf. Wees welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Abelia Muziek. Van deze dinsdag 13 januari vandaag. Het is aflevering 87. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van de Britse band White Lies. Werd opgericht in 2007 in Ealing in Londen. Overigens heette ze oorspronkelijk Fear of Flying. Nu de driekoppige band kwam met het debuutalbum To Lose My Life in 2009. En afgelopen jaar bracht de band alweer het zevende studioalbum uit met als titel Night Light. Van het album is onlangs het nummer Juice als single verschenen. En die hoor je nu, The White Lies dus. Welkom bij een nieuwe aflevering van Abelia Muziek.

Toch goed dat deze Amerikaanse band Thrice in 2015 weer bij elkaar kwam, want anders hadden we deze plaat moeten missen. Black Honey hoorde je uit 2016 en daarvoor dus de nieuwe zinger van de White Lies en die heet Juice. Vitesse X is het muzikale project van Amerikaanse DJ en muziekproducer Jordan Stern. In 2020 begon ze haar eigen muziek te schrijven en produceren, waarbij ze met name een muziekmix tussen shoegaze, trance en electropop brengt. Haar debuutalbum verscheen in 2022, waarna de opvolger 2 jaar later verscheen. In de laatste maand van het afgelopen jaar kwam ze met haar nieuwe single en die heet Memory.

De Duitse singer-songwriter Sophia Portanet hoorde je met Real Face uit 2021. En daarvoor hoorde je nog de nieuwe single van de Amerikaanse DJ en muziekproducer Jordan Stern. Die dus sinds 2020 haar eigen muziek aan het schrijven en produceren is. Ze werkt onder artiestennaam Vitesse X. Vitesse X, beter gezegd. Dat heeft niks met de voetbalclub in Arnhem te maken, uiteraard. Dat even gezegd zijnde. We gaan zo meteen naar nieuwe muziek. Oftewel, beter gezegd, eigenlijk de huidige single van Feast on a Pony. Maar eerst deze Luke Sittle sing. It is Nothing Stays the Same uit 2014.

stays the same. De Britse singer-songwriter Luke Sittle zing bij Een Vallei met Nothing Stays the Same, hoorde je uit 2014. Je luistert naar Een Vallei dus iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Het programma Abelia Music, jouw wekelijkse Porsche Indie. En de herhaling ook op de vrijdagmiddag om 5 uur en op de zaterdagavond om 7 uur. We gaan nu naar nieuwe muziek van Feast on a Pony. Een muziekproject van singer-songwriter Peter McCall. Hij komt uit Nieuw-Zeeland en bracht zijn debuutalbum in 2022 met als titel It'll Work Out. Hij bracht eerder in 2025 al het nummer Heart Goes Blank uit. En nu is het de beurt aan de nummer Wrong Party. Nou, dat kwam er lekker uit. Wrong Party, dus van Feast on a Pony.

Hij heet eigenlijk in het echte leven Jacob Lee Nicholas Sullinger, maar we mogen hem bij zijn artiestennaam noemen. En dat is Johnny J-A-W-N, de Griekse ei. En dat mag ook nog allemaal in het hoofdletters ook, dus schreeuw het van de daken. Johnny hoorde je met Adios uit 2022. En daarvoor dus Feast on the Pony, het muziekproject van singer-songwriter Peter McCall. En Feast schrijf je dan als F-A-Z-E-D. We gaan naar Of Monsters and Men. De IJslandse band brak internationaal door in 2011 met hun single Little Talks. Dat leverde ze een aantal muziekprijzen op. En hoewel de band bij het mainstream publiek wellicht al vergeten is, is dat bij Abelli Music zeker niet het geval. Inmiddels vierde en huidige studioalbum verscheen op 17 oktober jongstleden met als titel All Is Love and Pain in the Mouse Parade. Op het album ook het nummer Tuna in the Can en die hoor je nu.

De Britse band Florence and the Machine. En Florence is in dit geval Florence Welch, frontvrouw van de band. Je hoorde Queen of Peace uit 2015. Daarvoor hoorde je nog de huidige single van de IJslandse band of Monsters and Men. Tuna in a Can hoorde je. Zo meteen dus de band Friday met hun huidige single. Allereerst deze Royal Otis. Dit is Heading for the Door uit 2023.

Medal en Otis Pavlovich, die vormen samen het Australische duo Royal Otis. Je hoorde ze met de Heading for the Door. Het Amerikaanse duo The Band Friday heeft al geregeld onder de aandacht staan bij Abelian Music. Griffin en Aiden komen uit Californië en besteden we een half jaar geleden al aandacht aan het nummer What's It Gonna Take. Nu doen we het ook voor de nieuwe single, die heet Pink Lemonade. Dit is dus The Band Friday.

Destijds vijfkoppige band Swim School. Werd in 2018 opgericht in Edinburgh in Schotland. Ze zijn tegenwoordig nog met z'n drieën. Hun debuutalbum is dit jaar verschenen. Of eigenlijk beter gezegd vorig jaar. Dat is het al 2026. Dat was op 3 oktober, jongsleden. De band is volgens eigen zeggen muzikaal beïnvloed door bands als Wolf Alice en Slowdive. En op een debuutalbum die overigens naar henzelf is genoemd, staat ook een nummer Green Eyes Want It All. En die werd onlangs uitgebracht als single. En die hoorde je als ene laatste plaat in het programma Abelio Music van deze week. Rustig alles op je gemakje nog nalezen en luisteren. Dat weet je, dat kun je doen via de website abelion.nl. abelion.nl. Ga daar zeker even een kijkje nemen. En mocht je het programma nog eens heel terug willen luisteren, kan je doen op de vrijdagmiddag bij Eenvallei in de Haling om 5 uur. En ook op zaterdagavond om 7 uur. Maar je kunt ook rustig op je gemakje alles terugluisteren op het moment dat jou zelf uitkomt. Dat kun je doen via de website www.eenvallei.nl. Dan hebben wij nog één plaat voor je klaarstaan. En dat is dan de Amerikaanse band Haim, H-A-I-M. Het is Forever uit 2012. Dank voor het luisteren en tot de volgende.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

tiende album van Five Finger Death Punch uit. De nieuwe single is al wel bekend. Deep Oppressor Library hoorde je net. En 7 februari van het volgende jaar staan ze in Nederland, in Amsterdam. Dat doen ze samen met Lamb of God en Bleed From Within. Dat allemaal volgend jaar. Hey, welkom bij een uurtje Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll, een uurtje muziek, een uurtje metal. Van alles wat je bent het inmiddels gewend. En we hebben zo onze vaste onderdelen. Zoals daar zijn de Killer Classic. Daar hebben we Breaking Benjamin. Die waren laatst in Nederland. Ik was daar eindelijk een keer bij. We gaan terug naar het jaar 2006. Naar het album van Phobia. Phobia heet het gewoon. Je hoort zo meteen het nummer wat ze als laatste in Amsterdam vorige week, 2 weken, 3 weken geleden speelde. Ik was daarbij. The Diary of Jane hoor je zo meteen. In de oegknal gaan we terug naar het debuutalbum van de band Tesla. We hebben net een nieuw album uit, want we gaan terug naar 1986. Toen kwam het eerste album uit van Tesla. Dat heet Mechanical Resonance. Dat heet zometeen Rock Me to the Top. En in de showcase hebben we toen de tweede week van het album van Alice Cooper. Dat heet Trash, komt uit het jaar 1989. Die hoort zometeen Spark in the Dark. Rock 13. De nieuwe nummer 1 is voor Billy Morrison samen met Sully Erna. Die ken je wel natuurlijk van Godsmack Becoming. En Rob Zombie heeft ook weer nieuw werk uit. Die komt nieuw binnen in Rock 13. Die hoort Tarantula. En voor de rest hebben we gewoon heel veel lekkere, stevige en nieuwe muziek. Deze band komt uit Nederland en die maakt best wel hele lekkere muziek. Het is 7 miles to Pittsburgh. And halfway there.

Ze komen uit Amerika, uit Indiana om precies te zijn. De band heet Sequoia, met een Y. Strangers, oftewel vreemdelingen. En daarvoor gewoon naar Nederland. Heerlijke muziek maken ze. 7 miles to Pittsburgh. En ze waren halverwege, oftewel halfway there. Gaan we even kijken naar de Killer Classic. Daar gaan we altijd terug in de tijd. Soms 5, 10, 15, 20. Nou, soms nog langer. Maar dit keer gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar 20 jaar, naar het jaar 2006. Killer Classic. En als je mij een beetje kent, dan roep ik al jaren, ik wil een keer naar Breaking Benjamin. Al jaren, het is gelukt. In Amsterdam stonden ze, samen met Chevelle. En ik ben er geweest. Heerlijk, eindelijk. En wij gaan even kijken naar een album uit het jaar 2006, dat heet Phobia. En deze, die speelden ze als laatste. Ik kan je vertellen, ik heb een fantastische avond gehad. Dat was lang geleden, dat zowel Chevelle als Breaking Benjamin, als het eerste voorprogramma waarvan ik de naam alweer vergeten ben, zo'n fantastische avond hebben neergezet. Dit is The Diary of Jane.

the line, hoor je. En de vorige zei al uit het jaar 2006, Breaking Benjamin. Ik heb ze eindelijk gezien, echt. Ik heb er jaren naar gezocht. Een kraakje te krijgen, het was niet gelukt totdat dit jaar. Je hoorde de Diary of Jack. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer is die leuke van Rob Zombie, die heet Tarantula. En de nieuwe nummer 1 is deze, Billy Morrison. Die ken je natuurlijk van Billy Idol. Hij doet het samen met de zanger van Godsmack, Sally Erna. Voor de eerste week de nummer 1 positie met Becoming

0: En daarvoor hoorde je Billy Morrison samen met Sully Erna op de nieuwe nummer 1 van de Rock 13. En zij hadden het over Becoming. We gaan even terug in de tijd. We gaan kijken naar een debuutalbum 1986.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In de Oeknal besteden we aandacht aan het debuutalbum van de band Tesla. Ze werden opgericht in 1984 in Sacramento. Ze hebben net een nieuw album uit, een coveralbum. Daar hou ik nooit zo van. Maar het begon allemaal in 1986 met een debuutalbum. Dat heet Mechanical Resonance. Er staan hele lekkere nummers op, echt jaren 80 rockmuziek en ik vind deze lekker. Dit is Rock Me to the Top.

Die komen uit Finland. Luponero, zo heet de band. Je hoorde Mark Luponero, de zanger, even gedag zeggen. Hun nieuwe single is Hello, Hello, Hello. En de volgende weer terug in de tijd. Ver terug in de tijd. Dat is 40 jaar geleden maar liefst. Tesla bracht toen hun debuutalbum uit. Dat heette Mechanical Resonance. En je hoorde Rock Me to the Top. Schouten we vannacht een uurtje rock, een uurtje metal van alles. Wat dit is wat minder stevig, zometeen wat extra stevige muziek. Heb jij nog leuke suggesties? Kan altijd. Stuur me even een e-mailtje. eddie@schoutenbijnacht.net. Gaan wij even kijken naar de laatste van Gary John Barden. Die maakt lekkere muziek overigens. Ja, dat doen al deze bands in dit programma. Maar Gary, die maakt lekkere rock, blues, van alles wat door elkaar. En daar hou ik wel van. Zijn laatste single die heet Hit Me to the Ground, Rocking.

0: maken. Muziek die een klein beetje weggeeft van Nirvana. In ieder geval alternatieve rock. Tiny Ship, ze komen uit New Jersey. I Am Breathing, blijf dat vooral doen. En daarvoor Gary John Bonham, die ken je als je mijn leeftijd hebt van een tijd in de Michael Schenker Group. Maar dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Tegenwoordig solo, Hit the Ground Running, hoorde je hier in Schouten bij Nacht. We gaan terug in de tijd. We gaan even kijken naar de showcase. Eén album staat centraal uit het jaar 1989.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht showcase.
0: En dat album komt ook alweer van een grootheid in de rock'n'roll en een bijzondere man ook. Alice Cooper bracht in het jaar 1989 het album Trash uit. We zijn toe aan de tweede week in de showcase. In die

conceptje van die band. En het wordt stil. En opeens is daar nieuwe muziek. Dat geldt wat mij betreft ook voor Nickelback. Opeens was daar deze single, Rattle the Cage. En voor Nickelback hoorde je Alice Cooper uit het jaar 1989. Van het album Trash, dat staat centraal in de showcase. We waren toe in de tweede week, je hoorde Spark in the Dark. Zitten we weer op deze uitzending van Schouten bij Nacht. Sluiten af met een hele lekkere van Evergreen, A Burning Flame. En over Evergreen gesproken, die komen weer naar Nederland. Ze stonden in juni al in het voorprogramma van Iron Maiden. Maar nu komen ze naar Baruch in Rotterdam, niet verder vertellen. 11 december van het jaar 2026. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Nog eenmaal het e-mailadres voor suggesties. Eddie@schoutenbijnacht.net. Tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.
1: This is the moment. This is the day. This is the moment when

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.